zijn drie kwartijen. Dan gaan ze naar de thee. Stoon ze achterstand, hangt het kopje naar beneden. Maar hem zijn eerste helft, de tegenstander pakt. Dan wordt er in de klei, kom er nog helder afgesnakt.

0: hoop is. Maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. Ja, ja, poen, poen, poen, poen. Poen, poen, poen, poen, poen.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

0: Ik en arbeid, heen wachten met meer luid. Eerst het waar als zoon te kriegen. Dan mijn vrouw, half mijn lijf het rijf.
1: Baby!
0: Half mijn lijf het rijf.

0: Het is nu 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend één dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toegetrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. Rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: ben. Alle vrouwen die niet aan de fout, doe best een schiere vent.
1: Doege hullen gaan we niet wel. En alles wat niet wilde, wint, dat wordt niet allemaal wel.
0: Want toen blozen, ik mag die.

0: waren niet veel. En alles gaat niet verder, wint dat wat niet allemaal wel.
1: Maar de blozen, ik mag niet echt naar het lien. Een beetje zo van wind, doe weer iets aan te vent. Maar

0: Het is nu 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Noord Nieuws met Mark Boogma. Mark, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is gisteravond 1 persoon gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft 1 verdachte aangehouden en onderzoekt wat er precies gebeurd is. Bas V. hoort vandaag of hij de cel in moet voor het bedreigen van 13 slagerijen in onze provincie. Hij werd vorig jaar aangehouden voor het versturen van dreigmails nadat 7 slagerijen aangifte deden. En volgende maand opent de eerste islamitische basisschool in onze provincie. Met iets minder dan een maand te gaan wordt er nog hard gewerkt om de school gereed te krijgen, maar schoolleider Rosa van Barschot maakt zich geen zorgen.
5: Eigenlijk verloopt alles heel erg naar wens.
4: Meer nieuws om 6:30.
6: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen even na 6 in de vroege ochtend. Fijn dat je radio alweer aanstaat. Welkom bij de ochtendploeg tot 10:00. En ik heb nu George Ezra voor je.
7: Goedemorgen.

0: met George Ezra. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is dinsdag vandaag, 21 juli. Een dag waarop we de zon regelmatig gaan zien. Of het gaat regenen, dat vragen we straks om 6:15 aan Harma. En het wordt overdag zo'n 19 tot 21 graden. Ochtendploeg, tot 10 uur bij je. Peter Mulder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Mark Bogema ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Bij deze langs de prikblok en met gelijk slecht nieuws voor de liefhebbers van Formule 1. Over een maand ongeveer. Dan hebben we het laatste maal dat de Formule 1 in Zandvoort rijdt. En we horen toch regelmatig dat daarna Assen misschien wel aan de beurt zou zijn. Ik zag laatst kijken naar VI en daar werd het ook nog door Chris Woerts beweerd. Het zou naar Assen komen. Nou, de Telegraaf meldt vanochtend dat Assen voorlopig niet in de kalender wordt opgenomen. De directie van de TT-circuit is het kennen gegeven dat er geen ruimte is in de kalender. Tot en met 2030 en ook daarna is de kans niet heel dat de wedstrijden naar Assen zouden komen, meldt de Telegraaf. En dus worden er ook geen investeringen gedaan.
1: Nou, jammer.
0: Ik had het wel leuk gevonden.
1: Ja, ik ook wel.
0: Ja.
2: Dicht bij huis.
0: Ja, precies. En bovendien, dat circuit, dat ligt er prima bij. Je kunt er heel goed komen met de auto, met de trein, met de bus. Veel beter dan in Zandvoort. Dus een veel betere locatie ook.
1: Maar niet dat ik erheen was gegaan of zo, hoor. Maar gewoon het idee dat het dichtbij is.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, een tijd lang heb ik het wel gevolgd, Formule 1. Dat is nu weer iets minder, want ik heb niet zo'n abonnement. Je kunt niet overal abonnement op hebben. Dus dan is verzwakt de aandacht ook wel een beetje. Maar ik denk dat ik wel geprobeerd had om kaarten te krijgen. Want dat is gewoon, daar wil je bij zijn in zo'n evenement.
1: Ja.
0: Ben je ook nooit bij de TT geweest?
1: Nee.
0: Nee? Daar ben ik ook één keer geweest. Ik heb ook niet zo heel veel met motorsport.
2: Ik ook nog niet. Ik ben ook nog nooit bij de TT geweest. Maar het lijkt me toch wel eens, hè, zo in het noorden, vind ik toch wel dat ik daar een keer naartoe moet.
0: Ja, qua evenement is het fantastisch. Echt waar. Ik heb mijn ogen uitgekeken. Ook vooral de mensen die dan 's ochtends om 9 uur al laveloos in de berm lagen. Moest nog beginnen.
1: Dat alleen al. Nee, oké. Ik heb daar niet zoveel mee, maar het is dus leuk om mee te maken.
0: Ja, en de TT-feesten zijn ook leuk. Ben ik ook wel eens geweest. Zo'n avond daar. Ja, het evenement is altijd leuk om mee te maken. Ja. Of je er nou van die sport houdt of niet. Dus mooi om daar een keer bij te zijn.
1: Nou, wie weet.
0: Ja, nou, volgend jaar bedrijfsuitje. Ja. teamuitje bij de ochtendploeg.
1: Ja.
0: We hebben hier één keer per week, dan wordt er hier fruit bezorgd. Hè. Dat is voor de gezonde collega's, zullen we maar zeggen.
1: Ik heb net wat gepakt.
0: Ja, ik ook. Namelijk een appel heb ik dit keer genomen.
1: Ik heb een mandarijn.
0: Ja, ik heb ook een mandarijn nog.
1: Jij pakt twee.
0: Ik heb er twee
1: gepakt.
0: Oké. Okay. Ja, er lag nog heel veel over. Meestal ligt er op dinsdag niks meer. maar ik dacht, die appel doe ik niet voor niks. Want appels worden schaars dit jaar.
1: Oh.
0: Beetje overdreven. Maar er zijn meer peren dit jaar dan appels, meldde nu.nl gisteren. Vorig jaar was er een enorme goede appeloogst. En dan is het meestal zo daarna dat het jaar erop er minder appels zijn van diezelfde gaarden, zeg maar. En bovendien zijn er steeds minder appelboomgaarden. Dus zijn er minder appels, zo'n 20% minder dan vorig jaar.
1: Dat is echt veel.
0: Dan weet je al wat er met de prijs gaat gebeuren.
1: Ja.
0: Maar we kunnen wel overstappen naar de peer, want er zijn juist wel weer veel meer peren dan vorig jaar. Dan verwacht ik 10% meer peren dan appels.
1: Ik vind met peren, dan heb je zin in een peer en dan is die heel hard en dan moet je een paar dagen wachten.
0: Ja, dat klopt.
1: En dan vergeet ik het weer.
0: Ja.
2: Die eet ik nou echt nooit.
0: Nee?
2: Een peer, nee.
0: Lekker hoor.
1: Ja, ze zijn wel lekker.
0: Ja, het is wel een beetje appels met peren vergelijken. Het is 21 juli, sorry. Gisterenmorgen had het al over Joop Zoetemelk. Die gisteren in 1980 de Tour de France won. Vandaag in 1968 won Jan Janssen als eerste Nederlander de Tour de France. Hij won in de laatste etappe. Een tijd dat althans pakte hij de gele trui af van de Belg Herman van Springel. 38 seconden verschil in de eindstand. Maar Jan Janssen was de winnaar van de Tour de France. Vandaag in 1968. En we hebben natuurlijk rondje Zummen weer vandaag.
1: Ja.
0: Vandaag in 2003 ging bij Noord de beurtboot van start. Ook met een boot drie weken door de provincie.
1: We zijn erbij.
0: Daar was ik zeker.

0: vakantieliedje. Zit je in de auto, rij je al een uur over de snelweg. En dan een kakje misschien een beetje in en dan deze plaat opzetten. Extra hard. Queen, don't stop me now.
1: Dit is
0: de vroege vogel. En met een man die altijd onderweg is, als hij aan het werk is althans. Willem Elsen, de vrachtwagenchauffeur. Willem, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, Edwin.
0: Ja, ik had het net over de dure appels of de schaarste aan appels. Jij vervoert natuurlijk fruit.
2: Ja, ja, appels, peren, nou, noem maar op.
0: Ja, en wat heb je nu aan boord dan?
2: Ja, ik ga de winkels bij langs, dus dat, ja, alles wat ze bestellen. Maar op het moment, nou ja, kersen doen het heel goed, pruimen, bonen natuurlijk. Dat, ja, daar is het de tijd voor, hè. Ja.
0: Kersen, man, ja, dat is lekker.
2: Ja, die zijn ook lekker. Ja. Dat, de cordia's, die moet je hebben, dat zijn de allerlekkerste kersen.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Want als jij dan aankomt op zo'n plek, dan krijg je er ook een stukje fruit van, de, van degene die...
2: Ja, natuurlijk. Ik moet wel even proeven wat ik meekrijg.
0: Dat, Nou, dat is bij massa dat je dan fruit vervoerde, niet snoepjes en zo.
2: Nee, dat was niet goed voor mij. Dat heeft hij.
0: Hoe is het?
2: Ja, prima. Dat... Ja, alleen, jullie hadden net ook over de Formule 1. Normaal dan ga ik altijd met mijn zoon naar Spa-Francorchamps. Maar ja, goed, dat hebben we dit jaar niet afgesproken, omdat dat ik met die knie zat natuurlijk. Dat, dat is eigenlijk allemaal veel vlotter gegaan dan dat ik verwacht had. Maar,
0: ja.
2: Gelukkig, maar... Dus, maar goed, we hebben gekeken voor volgend jaar naar Katen en zo. Maar jongen, was dat duur.
0: Ja? Wat betaal je daarvoor dan?
2: Ja. Als je een goede plek hebt wil, dan voor het hele weekend dan ben je €1150 ben je kwijt.
0: Jeetje, voor twee personen?
2: Ja. Nee, per persoon.
0: Per persoon?
2: Per persoon, en dan heb ik het alleen maar over de entreekaart en dat komt de parkeerkaart komt er overheen. Dan word je nog, onderdak krijgt daar zo. Dus dat, voor mezelf dat is hartstikke mooi, maar het wordt zo verschrikkelijk duur dat het gewoon niet leuk meer is.
0: Nou, voor dat bedrag bij mijn kroppen telt, kun je ook 3 weken op vakantie gaan, Willem.
2: Ja. Maar goed, aan de andere kant, vorig jaar heb ik wel een handtekening gescoord van Kimi Antonelli. Dus ik denk dat hij dit jaar wereldkampioen was. Dus
0: Nou, die heb je dan toch mooi voor een paar duizend euro.
2: Die heb ik dan wel weer te pakken.
0: Ja, maar het was wel leuk geweest als in Assen was geweest, hè?
2: Ja, zeker. Dat was een mooie dichtbij geweest. Maar ja, goed. Maar dat is net als Zandvoort. Daar hebben we eigenlijk ook eigenlijk gelijk al gezegd. Zandvoort, als Verstappen, als die niet meer eerste is, dan is Zandvoort ook zo weer bekeken. Dat,
0: ja. Nou ja, dat is nu de laatste keer natuurlijk, hè?
2: En dat is als je Spa komt en zo, dat is of je dan voor Ferrari bent, of je bent voor een Haas, of van McLaren of wat dan ook. Als iemand wint, dat is een tik in elkaar door de schouder, dat is gewoon hartstikke sportief. Ik heb op Zandvoort zijn we ook 2 keer geweest. Dat, ik heb het meegemaakt dat Verstappen die wordt ingehaald door Norris. En een man naast mij die staat op van, ik heb zo bekeken. Dat, dan hebben ze ook duur jaar. Dat,
0: dat is hetzelfde als mensen bij een voetbalwedstrijd zitten dat ze 10 minuten voor tijd weggaan. Dat snap ik ook nooit zo goed.
2: Nee, dat is zo.
0: Zonde van het geld en zonde van de wedstrijd.
2: Ja.
0: Zijn we rijden op dit moment, Willem?
2: Ik sta stil in Zuidbroek. Ik sta bij een klant.
0: Oh, oké. Dus je gaat uitladen zometeen.
2: Ja, maar ik wist dat jullie geen bel meer in. Dat is veel prettiger dat ik even stilsta. Dat ik ben geconcentreerd.
0: Sympathiek. Nou, dan mag je nu weer aan de slag. Dankjewel. Tot volgende keer.
2: Ook bedankt.
0: Yo.
2: Ja.
0: Dag Willem.
2: Hoi.
0: De vroege vogel.

0: Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. En Bad Boys, de ochtendploeg op Noord, is 6:06. Een blik op het nieuws uit binnen- en buitenland. De Amerikaanse president Trump kondigt importheffingen aan van 50% op Canadese goederen als auto's, alcohol, zuivel en ijshockeysticks. Ja, ja, volgens Trump is de handel met Canada nu oneerlijk en is hij boos over de bosbranden in Canada, waarvan de rook ook in Amerika tot luchtvervuiling leidt. En daarom wil hij het liefst nog meer importheffingen opleggen. De premier van de Canadese provincie Ontario zegt dat vrienden elkaar moeten helpen in plaats van lastigvallen.
1: You know something, rather than criticize and threaten Canada, your closest friends, maybe one day you're going to need our help like you did last year and we deployed the people. I get frustrated just listening to these that bunch of rubbish.
0: De Amerikaanse heffingen zouden over een maand moeten ingaan. Ondanks het verbod dat sinds afgelopen zaterdag geldt, rijden er nog steeds vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie niet veilig en mag er daarom voor onbepaalde tijd geen vrachtverkeer overheen. De brug bestaat deels uit staal, dat is verzwakt, zegt deze hoogleraar.
2: Ze zijn eigenlijk van het verkeerde materiaal gemaakt. Ze zijn van het materiaal staal gemaakt. Van heel sterk, goed bouwmateriaal. Alleen het heeft te lijden onder de leeftijd. Vooral door de zware verkeersbelastingen, al die vrachtauto's die dag in, dag uit over die brug denderen. Daar ontstaan er allemaal spanningen in het materiaal. Tot op een gegeven moment zelfs in kunnen instorten. En dat dreigt nu bij deze brug. En daarom heeft Rijkswaterstaat gezegd, wij vertrouwen het niet meer. Besluiten voor het zware vrachtverkeer.
0: Rijkswaterstaat is aan het kijken of er gehandhaafd kan worden op de vrachtwagens die toch over de brug rijden. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4:00 het startsein.
3: 5, 4, 3, 2, 1. Wij zijn hier eigenlijk om even de wandelaars uit te zwaaien op de eerste dag.
4: Jel, jel, jel, de Vierdaagse lopen wij wel.
0: Goed slogan. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. En we praten later vanochtend met een Groningse deelnemer aan die Vierdaagse. En het Spaanse elftal is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK voetbal. Het was druk in Madrid. In totaal 2 miljoen mensen kwamen af op het feestje bij de huldiging van het Spaanse voetbalelftal. Het Groningse nieuws zometeen. Mark, wat zit erin?
5: Dan vertel ik over de slagerijbedreiger die 13 slagerijen in onze provincie het leven zuur maakte.

0: and Lovely Day. Het is 6:30. Tijd voor het nieuws. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is gisteravond één persoon gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde rond 11:15. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte aangehouden. Eerder deze maand waren er ook al meerdere steekpartijen rondom het aanmeldcentrum. Vanwege de onrust rondom het terrein werd het aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Ook werd voor asielzoekers een nieuwe dagopvang geopend. Vandaag hoort Bas V. of en hoe lang hij de cel in moet voor het bedreigen van 13 slagerijen in onze provincie. V. werd vorig jaar aangehouden na het versturen van dreigmails. Daarin zei hij dat de winkels hun deuren moesten sluiten, anders zou hij langskomen en iedereen doodsteken. 7 slagerijen deden aangifte en V. werd aangehouden. Verslaggever Noor Vloeimans was 2 weken geleden bij de inhoudelijke behandeling van de zaak.
2: Het is een man met grote problemen. Hij had online filmpjes gezien van slachterijen en hoe ze daar met dieren omgaan. Daar was hij zo boos om geworden dat hij ging dreigen. Op zijn telefoon zijn notities gevonden met daarin een plan om mensen om het leven te brengen. Zelf zegt hij dat dat slechts boze gedachten waren.
1: De advocaat van de verdachte hoopt dat hij behandeld kan worden voor zijn problemen. De uitspraak is vanmiddag om 1:00. De werkzaamheden aan de Oosterhavenbrug in Groningen zijn afgelopen week nog niet afgerond. Er wordt tot en met morgenmiddag 6:00 doorgewerkt. Dit betekent dat automobilisten vanaf de Europaweg richting het centrum en het UMCG nog moeten omrijden. De brug is wel open voor autoverkeer in de andere richting en voor fietsers en voetgangers in beide richtingen. Hulpdiensten en bussen maken in beide richtingen gebruik van de busbaan en kunnen dus gewoon over de Oosterhavenbrug. Onze provincie krijgt volgende maand zijn eerste islamitische basisschool. Op 17 augustus opent ISB Al-Kitab haar deuren aan de Semmelweisstraat. De school begint met zo'n 70 leerlingen. Het pand oogt van binnen nog niet helemaal klaar voor de start van het schooljaar, maar schoolleider Rosa van Barschot maakt zich geen zorgen.
3: We hebben al onze bestellingen binnengekregen. De schilders zijn aan het afronden met de werkzaamheden in het pand. En daarna komt de signing, dus de aankleding. Kleding zeg maar, van het gebouw staat gepland voor volgende week. Dus eigenlijk verloopt alles heel erg naar wens.
1: En waar in Nijmegen vandaag de Nijmeegse Vierdaagse van start is gegaan, begint over 2 weken de Groningse Vierdaagse. Dit jaar is de 2e editie en het deelnemersveld ten opzichte van vorig jaar is meer dan verdubbeld. Vorig jaar liepen 1400 wandelaars mee, dit jaar zijn dat er 3300. De aanleiding van de 1e editie zijn een paar wijzigingen doorgevoerd. De grootste verandering is de toevoeging van de 30 kilometer route naast de al bestaande 20 en 40 kilometer. De Groningse Vierdaagse begint niet over 2 jaar, maar over 2 weken op 4 augustus. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel, Mark.
4: De Ochtendploeg
5: met Edwin Paspeer.
0: Met traditie getrouw zometeen ons loop het vuur van gisteren. En de stelling luidde toen: pepernoten mogen wat mij betreft het hele jaar verkocht worden. Wat je daarvan vindt, zometeen de reacties. En natuurlijk Harma met het weer. Nu Nick Kershaw.
6: Radio Noord.
7: Goedemorgen. Hallo.

0: Shaw in de Riddle in de ochtendploeg.
1: Lopend vuur.
0: Over pepernoten gisteren, want die zijn er gewoon alweer. Lopen door de supermarkt. Ja, jij vindt ze lekker. Ja. Mark, ben jij pepernotenliefhebber?
2: Ja, ik hou er wel van.
0: Maar dan alleen in november en december of gewoon het hele jaar door?
2: Ja, voor mij mag het altijd wel. Maakt mij niet zoveel uit. Nee, ik lig er niet wakker van.
0: Nee, ik probeer het dan niet te doen nu. Dat is het eindzoek. Als ik
2: het bijzondere gaat er dan natuurlijk ook wel wat vanaf als je het hele jaar kunt kopen.
0: Ja. Wat ik wel, want daar hebben we het gisteren niet over gehad, maar dat heb je ook met paaseitjes bijvoorbeeld. Die zijn er ook al heel vroeg vaak.
3: Ja.
0: En dan is het bijna Pasen. En dan denk je ook, moet nog even paaseitjes voor de paasdagen kopen. En dan zijn ze er niet meer.
3: Nee.
0: Dat is heel vaak zo. Dan zijn ze uitverkocht.
3: Ja, dat is wel zo.
0: Ja.
3: Ik heb nog even gezocht naar mijn pepernoten, maar ik kon ze niet vinden.
0: Ja, waar is er? Jij zou pepernoten meenemen vanochtend.
3: Of ik heb ze er toch opgegeten.
0: Ja.
3: Of ze waren van het jaar daarvoor dat ik ze heb weggegooid.
0: Pepernoten mogen wat mij betreft het hele jaar verkocht worden. Gisteren was lopend vuur. Petra, wat waren de reacties?
3: Nou, liever niet, zegt Thea. Want ik kan me heel lastig inhouden, want ik vind ze veel te lekker. En dat zegt Lianne ook. Ik eet zo'n zak gewoon in één keer lekker. Nou, dat vertelde Edwin Mooibroek gisteren ook, dat hij dat zomaar kan doen. Laat de pepernoten nog maar even in de fabriek, zegt Gea. Want ik koop ze pas als Sinterklaas in het land is. En dat zeggen ook heel veel mensen die dat pas doen wanneer Sinterklaas in het land is. En zie ik zegt, het is toch niet normaal meer dat de pepernoten nu al in de winkel liggen. Dat zou pas in november moeten en het wordt steeds gekker. Straks liggen ook nog alle kerstspullen in de zomer in de winkels.
0: Ja, nou, daarvoor, er zijn dus winkels.
3: Ja.
0: 24 uur per dag, nou dat misschien niet, maar wel 365 dagen per week waar je kerstspullen kunt kopen.
3: Net als pepernotenwinkels, die heb je toch ook?
0: Ja, dat is waar, ja.
2: Ja. Die zijn er niet het hele jaar, toch? Of wel?
0: Nou, ik durf mijn hand daar niet voor in het vuur te steken,
3: man. Nee, ik ook niet. Nee. Ja, verder met de reactie van Oes, die zegt, dat is ook wel mooi, die zegt het suffe is dat al die supermarkten roepen, ja, maar de klanten willen dit. Ik ken veel mensen, maar daarbij zat nog nooit iemand die dat normaal vindt. Hij zegt, het is een traditionele, tijdsgebonden snoeperij. En dat moet je ook zo houden, want anders koop je maar speculaas. En dat zegt Kina ook. Die zegt, er zijn toch ook hele jaar door speculaaskoekjes. Ja, en die noemden we ook wel Sinterklaaskoekjes. En die schuddebuikjes, dat zijn eigenlijk mini-pepernoten die je op brood doet. Ja, die heb ik ook thuis trouwens, die schuddebuikjes. Maar die smaken toch iets anders, volgens mij, dan echte pepernoten. En Liesbeth zegt, en vergeet die oliebollen niet. Die heb je natuurlijk ook het hele jaar te koop.
0: Ja, ja, maar dat hoort ook weer bij de kermis. En je hebt het hele jaar door kermis, toch? Oliebollen ook bij de kermis.
3: Ja, die horen ook bij de kermis.
0: Even tussendoor. Ik heb ook gezocht in Amsterdam bijvoorbeeld. Maar ook in Volendam en Maastricht is de pepernotenwinkel straks gewoon om 22:30 geopend.
3: Ah, oh ja?
0: Ja.
3: Oké. Okay. Ja, we hadden hier in Groningen ook een, maar die is er eventjes niet.
0: Nee.
3: Misschien komt hij ooit wel weer terug. Nou, Anita van Leeuwen zegt, van mij mogen de pepernoten het hele jaar doorverkocht worden. Ja, ik eet het toch niet. En tot slot nog een lollige opmerking van Ilse Schollema, die ook veel geliked is. Hij zegt, er liggen ook het hele jaar door condooms in de winkel. Alsof het hele jaar door paartijd is.
0: Pepernoten mogen wat mij betreft het hele jaar verkocht worden. Gisteren ons loopt het vuur. Dank voor je mening, dank voor je stem. 37% van de stem.

Met een lach. En zometeen Harma hier met het weer naar Coldplay.

0: Falling in Love, gewoon aan elkaar geschreven door de mannen van Coldplay. Het is bijna 7:15. Arma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Jij had ook nog je pepernoot ergernis, zei je net.
1: Nou, dat is, het gaat niet over pepernoot, maar het gaat over de bolgrisam. En dat is in mijn beleving toch echt iets wat heurt bij de haast.
0: En die zijn er nu ook alweer?
1: Ik ben er ook alweer. Oh. Verschrikkelijk.
0: Ik vind het wel mooi. Het is wel mooi.
1: Ik vind, ja, het is allemaal prima. Maar de zomer is de mooiste type van het jaar. En ik wil helemaal nog niet denken aan de haast. Ah, oh, man, op.
0: Nou ja, zou het weer zich er ook een beetje aan kunnen passen aan de zomer?
1: Ja, zolang als het maar 20 graden is elke dag, dan vind ik nooit dat we heel veel te klokken hebben. En dan mag het best over het houden met wat koelere periode weten. Gisteren werd het uiteindelijk in de stad toch gewoon 23 graden. Nou, dus niks mis met. Op dit moment onbewolkt, dikke 10 graden. Beetje aan de frisse kant. Sloopt wel lekkerder natuurlijk s'nachts. En de barometer stand dus een 24 millibar. Visvriet, een 20,5 groot guster. 9 groen op dit moment. Dat is echt wel aan de kolenkaart. Helder, wat grondmisbankjes en een zwakke west-noordwestelijke wind. En in roodschaal 13 groen, half bewolkt. 24 kilometer zicht in guster met 7,5 uur. De zonderbeer werd 20 groen. En de verdampte varen 0,5 millimeter. Ja, en het blijft voorlopig eigenlijk nog wel droog. Er zit overtouwens wat buitjes in, maar verdoog nooit. Nou, het blijft droog, maar in eerste instantie flink wat zon. De wind duurt het noordwesten wat maar is motor met 20 tot 22 graden. Loten vanmiddag even om, komt er meer bewolken. Vannacht een minimum vat hier tot 16 graden. In morgen is de kans op bui, maar de zon is er ook geregeld bij. En de temperatuur erin 19 tot 21 graden.
0: Dankjewel, Hama. Tot over een uurtje. En zometeen in de ochtendploeg een mysterie in Leermens. Een mysterie rond

mit Arriva an ohne Pss, Pss, Pss. Now tell me, I don't care.

0: Alex Warren in de ochtendploeg. En Passenger, 7:08. Het is tijd voor een mysterie, want Monica Koning en Hans Burgelaar Deermans staan voor een raadsel. Ze hebben namelijk regelmatig golfballen in hun tuin liggen. Niet één, nee, best veel ook. Maar als je rondkijkt rondom het huis in Leermens, daar zit nergens een golfclub. Sterker nog, de dichtstbijzijnde golfclub ligt zo'n 15 kilometer verderop. Dus hoe komen die golfballen nou terecht in de tuin van Monica Koning en Hans Burgelaar? Verslaggever Melke Grimon ging op onderzoek uit en sprak met het stel.
1: Ja, de vorige eigenaar hadden het wel over gehad, dat ze af en toe een golfbal hadden in de tuin. We dachten, nou, die zijn zelf aan het golven geweest. Maar ja, een jaar later vonden we ze weer. Dus ja, dan was de vraag, ja, hoe komen die daar?
2: Ja, en steeds op andere plekken.
1: Wel een beetje in hetzelfde gebied, maar nooit exact op dezelfde plek natuurlijk. Dus ja, het is nog steeds een beetje de vraag van ja, hoe komen ze daar? Want hier in de buurt zijn geen mensen die golven.
2: Jullie zelf ook niet?
1: Nee, wij zelf ook niet.
2: Heb je enig idee hoeveel je al gevonden hebt in 6 jaar?
1: Ja, wij hebben in totaal zitten wij nou volgens mij op 29 golfballen. Ja, een paar nog van de vorige eigenaar. Die hebben we erbij gekregen toen we het huis kochten. Dus ja, de teller blijft oplopen. Ja,
2: dan zou je kunnen denken, die kunnen komen van een golfbaan. Maar hoe dichtbij is de dichtstbijzijnde golfbaan?
1: Voor zover wij weten zit die in Steendam. Dus dat is hemelsbreed, zodat ze zo'n 15 kilometer zijn.
2: Dan moet je flink hard kunnen slaan.
1: Ja, dat zou een hele goede golfer zijn.
2: Hoe kan het?
1: Ja, wij denken dat kraaien of zo ze meenemen. Dat die ze aanzien als eieren. Maar wij hebben er helaas nooit eentje mee zien vliegen. Dus ja, het blijft een vraagteken. Ja.
2: Zijn jullie de enigen die er last van hebben?
1: Onze buren vinden ze volgens ons maar erg weinig. De buren daarnaast hebben er vaker ook eentje in de tuin. Ja, hoe dat dan weer zit, dat weet ik ook niet.
2: Van een mysterie?
1: Ja, best wel. Ja,
0: Monica Koning uit Leermens, we hebben dat nog even nagevraagd bij ecoloog Jan Doeverdans. Hoe zit het nou? Kunnen kraaien golfballen rondvliegen? En ja, dat kan. Of het ook zo is, of ze het ook zo doen, dat weten we dan niet. Maar de mogelijkheid bestaat wel degelijk, zo zegt Jan Doeverdans. En zometeen ga ik in de ochtendploeg hebben over Feeling. Over Emily, over Harriet, Alexa en Catherine. Een eeneiige Feeling. En dat komt niet zo vaak voor.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Hij vindt dat Canada bij de handel de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Eerder werden allerlei heffingen die hij oplegde op basis van een noodwet door het Hoge Rechtshof van tafel geveegd. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plaatsen rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om voldoende stroom te leveren en daarom worden er lokaal gasgeneratoren neergezet, zegt de netbeheerder.
3: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
2: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dit. Ze zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. De Spaanse selectie is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK voetbal. Er waren 2 miljoen mensen op de been. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan. En daar kwam de aanvoerder met de wereldbeker het podium op. Spaanse bondscoach La Fuente werd na opkomst door de spelers gejonast. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en dan is er een kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
4: En dit is Noord Nieuws met Mark Bogema.
5: Goedemorgen. Bas V. hoort vandaag of hij de cel in moet voor het bedreigen van 13 slagerijen in onze provincie. Hij werd vorig jaar aangehouden voor het versturen van dreigmails nadat 7 slagerijen aangifte deden. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is gisteravond iemand gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft 1 verdachte aangehouden en onderzoekt wat er precies gebeurd is. En Wierde begraafplaats Wierum bij Adorp is helemaal volgeboekt. In 2019 opende de natuurbegraafplaats op de Wierde van Wierum met een plek voor 250 graven. En die zijn inmiddels allemaal gereserveerd. Meer nieuws om 7:30.
6: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
7: Zonneteveel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloeken.
6: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
8: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
9: Late night shopping in Design Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Design Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
10: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
11: Goed groen is een goede koop.
10: Wijzerweg, Groningen.
12: Radio Noord.
13: De ochtendploeg.
14: Met Edwin Paspeer.
15: Goedemorgen, op dinsdagmorgen even langs de prikklok met straks een keverplaag, een eeneiige vierling, het zwarte gat. Na het WK voetballen nu George Harrison.
16: Bij Groningen hoort. Radio Noord.
17: Ja, goedemorgen Edwin. Goedemorgen ochtendploeg.
18: Goedemorgen.

0: de Fab Four. George Harrison en Got My Mind Set On You op deze dinsdag. 21 juli staat er op de kalender. Een dag met zon, later ook wat meer bewolking, zegt Harma. En het lijkt droog te blijven bij 20 tot 22 graden. Ja, de zomerperiode brengt ook altijd bepaalde ongemakken met zich mee. In de vorm van bijvoorbeeld wespen. Die tijd komt er denk ik zo een beetje weer aan. Allerlei vliegen die ondanks horren en andere zaken toch je huis binnen weten te dringen. En dan het liefst 's nachts op je slaapkamer rondzoomen. Nou, dat kennen we allemaal. De fruitvliegjes komen er vast aan.
1: Ja. Ja.
0: En in Twente, in het dorp Westerhaar, Vriezenveense wijk, wat een mooie plaatsnaam is, hebben ze last van de Colorado-kever momenteel. Colorado-kever, zwart, geel-oranje kleur. Lijkt een beetje op het lieve heersbeestje. Is net ietsje groter. En daar hebben ze er niet één van in de tuin. Niet twee, niet tien, niet twintig, nee. Honderden per dag.
1: Oh nee.
0: In een bepaalde wijk. Ja,
2: er plaag.
0: Is, ja, het is echt een plaag. Reden waarschijnlijk, er zat naast de wijk een aardappelveld vorig jaar. En die Colorado-kever is dol op aardappels, voedt zich daarmee. Heeft ze waarschijnlijk bij de larfjes in de grond genesteld. Kwam uit dit jaar, maar toen was het aardappelveld vervangen door een maïsveld. En daar houden ze dan weer niet van. Dus zijn ze op zoek naar voedsel. En dat denken ze dan te vinden in die wijk. Met name bij mensen die dan een eigen moestuintje hebben natuurlijk. Ze hebben geen natuurlijke vijand. Of niet al te veel natuurlijke vijanden hier. En ze planten zich voort als konijnen.
1: Oh.
0: Deze Colorado-kevers.
1: Hoe zoom je er vanaf dan, hè? Want met fruitvliegjes heb je wel een idee hoe je dat moet doen.
0: Nou, de mensen daar die trappen ze gewoon dood. Als ik in het artikel bij RTV Oost.
1: Dan ben je de hele dag bezig.
0: Ja, wat er vooral wordt gezegd van zorg dat ze zich niet nestelen in je buurt. Dat ze volgend jaar weer uitkomen. Want dan kom je er echt niet meer vanaf, is het advies van de deskundigen.
1: Maar komen ze ook binnen?
0: Jazeker. Ja, net als lieve heersbeestjes komen ook bij je binnen.
1: Ja.
2: Nou, wij hebben ook wel aardappelvelden, dus kom niet als ze deze kant op komen.
0: Succes, Mark. Dit is een bijzonder verhaal. Het gebeurt namelijk, zo zeggen artsen, 1 op de 15 miljoen keer dat een bevruchte eicel bij de mens zich in een vroeg ontwikkelingsstadium uitsplitst in 4 afzonderlijke embryo's. Waardoor een eeneiige vierling ontstaat. En dat is gebeurd in Australië bij een gezin. Die vierling is geboren en is gezond ook nog eens een keer. Emily, Harriet, Alexa en Catherine, zo heten ze.
1: Bijzonder.
0: Bijzonder, hè? Ja. Een eigen vierling.
1: En dat het ook allemaal goed gaat.
0: Ja, de moeder was al wel vrij vlot in het ziekenhuis. Na 25 weken was opgenomen. En de kinderen zijn na een zwangerschap van 28 weken en 4 dagen met een keizersnee geboren. Kom je altijd een paar handen tekort, volgens mij.
1: Ja. Ja, we gaan even voor 1 kind.
0: Ja, nou, dat maakt het nog bijzonderder. Deze mensen hadden al 4 kinderen.
1: Oh, nee.
0: Van 1, 3, 8 en 10. En die vonden eigenlijk wel het setje compleet. Maar toen raakte deze vrouw toch zwanger. En toen dacht ik, nou oké, dan nummer 5 er maar bij. Dan komen er ook wel weer. En dan komen er ineens 4 bij.
1: Oh. Ja, dat is wel bijzonder. Maar ze is inmiddels ervaren.
0: Dat wel, ja. Maar met 4 erbij. Dus ik ken ook iemand die heeft een drieling. Hartstikke leuke meid overigens. Zijn al bijna volwassen inmiddels. Maar je moet alles wat je aanschaft keer 3 doen. Ja. Dan maas je meerdere kinderen. Dan schuift de kleding, de kinderwagen, alles schuift door.
1: Ja.
0: En dat kan u niet.
1: Nee, dat kan niet.
0: 4 kinderwagens. Maar, alles in keer 4.
2: Was dat wel in dat huis? Ik denk dat wordt verhuizen met acht kinderen.
0: Nou, ze hebben in ieder geval een crowdfunding opgestart. Want dat gebeurt tegenwoordig bij alles. Een crowdfunding om de toekomst van die vierling te financieren. En er is inmiddels €23.500 in Australië opgehaald. Waarbij ze een bus kunnen kopen om het hele gezin te vervoeren. Daar zit je ook nog mee.
1: Ja.
0: Wel leuk, maar ook wel heel ingewikkeld, denk ik, dit. Ja, de WK voetbal waren het gisteren al even over. We hadden vanochtend nog over het feit dat 2 miljoen Spanjaarden in Madrid waren gisteren om het Spaanse elftal toe te juichen. 6 weken lang konden we voetbal kijken op televisie. Wat moet je nu?
1: Ja.
0: Nou, BNB voor liefde.
1: Ja, jij bent begonnen, hè?
0: Ik ben al begonnen, ja.
1: Ik voor de helft, de eerste aflevering.
0: Er zijn meerdere kandidaten die hebben iets... Eén mevrouw zegt zelfs, ja, ik af en toe zet ik even een spuitje. Moet even opletten, die is de gast bij die mannen, Bonaire of Aruba of zo. Die
1: waar kan zet ze dat spuitje?
0: Ja, nou, die kan haar lippen niet goed doen.
1: Oh.
0: Ja, moet eens opletten. Nee, anyway. Wat doe je? Val je bijvoorbeeld in een zwart gat? Vroeg collega Rick Rushen in Zuidhorn.
3: Nee, absoluut niet. Nee, ik heb ook andere interesses.
2: Zoals?
3: Nou, tuinieren, lezen. Nee hoor, ik heb af en toe gekeken. Ik heb de finale gekeken, maar houd het op.
2: Het WK voetbal of toch naar RTV Noord?
3: RTV Noord, ja. Voetbal, een heel leuk spel. En ik vind het ook heel sportief. En ik vind het ook heel leuk dat mijn kinderen dat gedaan hebben. En al dat soort. Maar als het zo ongelooflijk groot is en zoveel geld kost... dan vind ik dat misschien wel vervelend.
4: te commercieel. Er gaat te veel geld mee gemoeid.
3: Kom aan, het gaat om een spelletje.
5: Oh, ik ben zo blij dat het afgelopen is. Het was 4 weken niks anders. Dus ik stel voor dat we nu even iets anders gaan doen.
4: Nou, zeg maar, wat gaan we dan doen?
5: Nou, we hebben nog een week Tour de France bijvoorbeeld. En misschien is er ook tijd voor eens een keer andere sporten.
6: Nee, ik denk dat het wel meevalt. Het voetbalseizoen begint binnenkort alweer. En ik denk dat een boel mensen of op vakantie zijn of nog op vakantie moeten. Dus nee, ik denk dat dat wel een beetje meevalt.
4: U gaat nog op vakantie?
6: Ja, en B&B Vol Liefde begint natuurlijk vandaag weer. Dat kijken ook een boel mensen. Dus,
5: Ik wil niet zeuren, maar na zoveel seizoenen ben ik daar ook wel een beetje klaar mee. Mensen moeten maar eens een keer iets nieuws verzinnen, toch?
3: Op woeste grond. Op woeste grond heet het, geloof ik, hè? Ja, dat begint ook weer. Ook leuk. En voor de rest kijken we niet zoveel televisie.
0: Nee, nou, vanavond gewoon lekker TV Noord kijken ook weer.
1: Ja, tuurlijk.
0: En met Rondje Zummer, vandaag zijn we weer op pad. Leonie en Daniel vandaag weer op pad. Even voor Tine zoeken we contact om te horen waar ze vandaag langs gaan. En je kunt weer helemaal volgen hier met kapitein Karel Oosterhuis aan het roer. En vanavond B&B voor die dikke. Pakken vanavond weer een aflevering. Ja, lekker. Leuk. En de Argentinië wint uiteindelijk.

0: met je fluiten de paden op de laan in. Jack Giles Band Centerfold over de paden op de laan ingesproken.
1: Lopend vuur.
0: We gaan terug naar vannacht. Een uur of vier in de omgeving van Nijmegen.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Wij zijn hier eigenlijk om even de wandelaars uit te zwaaien op de eerste dag.
0: Ja, vandaag begint de Nijmeegse Vierdaagse editie nummer 108. Een mooie traditie. Naar schatting ruim 45.000 wandelaars lopen 4 dagen de bekendste tocht van Nederland. 47.000 in schrijvingen ruim. Maar ik geloof dikke 1200 of zo die niet de startbewijs hebben opgehaald.
4: Oh.
0: En Groningen heeft ook zijn eigen Vierdaagse natuurlijk. Je vertelde het al over, Mark. Begin augustus, 4 tot en met 7 augustus. 3300 lopers doen daar aan mee. We zijn er trouwens bij. Van Radio Noord vertellen we later alweer over, maar we zijn bij die Groningse Vierdaagse. Maar eerst maar eens de Vierdaagse in Nijmegen. We hebben ook heel veel hardloop-evenementen, ook in Groningen. Denk aan de 4 mijl, denk aan de run van Winschoten. Nou, misschien is lopen wel veel beter. Daar gaat ons Lopend Vuur vandaag over, met de stelling: vergeet hardlopen, wandelen is voor mij veel gezonder. Nou ben ik een erkend wandelaar, sinds een paar jaar.
3: Ja, maar je hebt ook wel hard gelopen, toch?
0: Zeker, ja. Maar ik vind wandelen, maar gewoon lopen zeg maar leuk. Maar ik vind hardlopen, ja, ik heb het wel gedaan. Ik heb die 4 mijl ook al een paar keer gelopen en zo, maar ik vind dat gewoon niet leuk.
3: Nee, ik vind het ook verschrikkelijk. Ja. Je zou mij ook nooit zien hardlopen.
0: Nee?
3: Nee, echt niet.
0: En wandelen dan?
3: Nou, wandelen wel. Ik loop wel af en toe een rondje, maar niet zulke lange afstanden trouwens. Lijkt me wel heel gezellig hoor, zo'n evenement. Maar wandelen vind ik ook wel mooi. Dan zie je ook een beetje wat van de omgeving. Hè? En volgens mij is dat ook heel gezond. Ik heb altijd één voorbeeld. Toen ging ik naar Mallorca. En toen zat ik in zo'n all-inclusive hotel. Maar ik lustte niet heel veel van dat eten daar. Dus ik had elke dag patat. Echt elke dag heel veel patat. Maar ik ging wel heel veel lopen naar het strand.
4: Ja.
3: Ik kwam thuis en ik was 3 kilo afgevallen.
0: Nou, hier.
3: Nou, dat zei mij wel wat.
0: Zag ik dat nog één keer? We zijn ooit een keer met een groep collega's naar een sushi-restaurant geweest. En er zat Petra, zij was niet de enige die had patat met frikandel.
3: Ja, als dat er is, dan
4: neem ik het.
0: Ben jij een loper?
5: Ik heb 1 keer in mijn leven hard gelopen. Daar wil ik het graag bij houden.
0: Om de bus te halen.
5: Dat moest nog wel wat vaker. Maar nee, hardlopen niet zo.
0: En wandelen?
5: Wandelen vind ik op zich wel leuk. Maar ik doe liever dan hiken. Hè. Echt meer dat gevoel in de natuur, in de bergen. Dat vind ik wat spannender dan gewoon een rondje lopen door de wijk.
0: Maar daar moet je wel voor getraind zijn, toch? Om te hiken.
5: Ja,
0: nee?
5: Beetje. Het hoeft ook niet al te gek. Maar gewoon...
0: Ik vind lopen hier. Ik probeer elke dag wel een uur gewoon te lopen. Liefst aan het werk en dan gewoon even de kop leeg en dan lekker. Ja. Vergeet hardlopen. Wandelen is voor mij veel gezonder.
3: Ja, ik ben benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt en wat je doet. Laat dat allemaal maar weten via bijvoorbeeld de Facebookpagina van Radio Noord. Of appen of bellen. Kan allemaal op hetzelfde nummer 050-3188-288.
0: En stemmen via rtvnoord.nl in de app van Noord. Nou, volop gedaan hoor. 93% van de stemmen zegt eens: vergeet hardlopen. Wandelen is voor mij veel gezonder.
6: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: We hadden het al over appels en peren vanochtend. Er zou best een staart kunnen komen vandaag.
3: Oh.
0: Ja, collega Eva Hulsjeer is jarig.
3: Oh,
0: ja, 4 dagen
3: van
0: jarig.
3: Harte. Ja, Joyce is ook jarig.
0: Joyce ook jarig vandaag.
3: Ook jarig vandaag. Ja,
0: niet eens in mijn kalender staan. Nou, dubbeltaart. Ja. Azing Griever, onze voetbalanalyticus ook hier bij de ochtendploeg, is ook jarig. 81, de oud-doelman van FC Groningen en de oud-trainer. Co Adriaanse, de man die ooit de term scorebordjournalistiek uitvond, wordt vandaag 79 jaar. Martin Groenewold, Groningse zanger en journalist, is jarig 54. En de Stadskanaalse zanger René Becker viert zijn 53ste verjaardag.

0: is jarig vandaag, deze René Becker. En deze plaat ging destijds als een komeet, inderdaad. Zometeen het Groningse nieuws. Mark, wat zit erin?
1: Dan vertel ik over de drukte op de vierde begraafplaats bij Adorp.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terra Som op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: Het is 19:30 geweest, nieuws uit Stad en Ommeland. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vandaag hoort Bas W. of en hoe lang hij de cel in moet voor het bedreigen van 13 slagerijen in onze provincie. V. werd vorig jaar aangehouden na het versturen van dreigmails. Daarin zei hij dat de winkels hun deuren moesten sluiten, anders zou hij langskomen en iedereen doodsteken. 7 slagerijen deden aangifte en V. werd aangehouden. Verslaggever Noor Vloeimans was 2 weken geleden bij de inhoudelijke behandeling van de zaak.
9: Het is een man met grote problemen. Hij had online filmpjes gezien van slachterijen en hoe ze daar met dieren omgaan. Daar was hij zo boos om geworden dat hij ging dreigen. Op zijn telefoon zijn notities gevonden met daarin een plan om mensen om het leven te brengen. Zelf zegt hij dat dat slechts boze gedachten waren.
1: De advocaat van de verdachte hoopt dat hij behandeld kan worden voor zijn problemen. De uitspraak is vanmiddag om 1:00. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is 1 persoon gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde gisteravond rond 22:45. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en de politie heeft 1 verdachte aangehouden. Eerder deze maand waren er ook al meerdere steekpartijen rondom het aanmeldcentrum. Vanwege de onrust rondom het terrein werd het aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Ook werd voor asielzoekers een nieuwe dagopvang geopend. De weg tussen Veendam en Ter Apel, de N366, wordt deze week gedeeltelijk afgesloten voor verkeer. Dat gebeurt vanwege onderhoudswerkzaamheden door de provincie. Er wordt gemaaid, gesnoeid en geasfalteerd. Komende donderdag wordt het gedeelte tussen Stadskanaal en Roswinkel onder handen genomen. Een dag later geldt dat voor het traject tussen Nieuwe Pekela en Stadskanaal. Op beide dagen gaat de weg tussen 7:00 ochtends en 4:00 middags dicht. Vierde begraafplaats Wierum bij Adorp is helemaal volgeboekt. Dat meldt Dagblad van het Noorden. In 2019 opende het Groninger Landschap de natuurbegraafplaats bij Wierum met plek voor 250 graven. Al bij de opening waren de eerste 100 plaatsen gereserveerd en onlangs werd ook het laatste graf gereserveerd. Op dit moment werkt het Groninger Landschap aan een nieuwe natuurbegraafplaats in het Westerkwartier, maar waar die precies komt is nog niet bekend. En inwoners van Leermens kampen met een opvallend verschijnsel. Met enige regelmaat vinden enkele inwoners golfballen in hun tuin. En dat terwijl ze zelf niet golven en hun buren ook niet. Monika Koning en Hans Burgler blijven gissen naar de precieze oorzaak.
10: De vorige eigenaren hadden het wel over gehad dat ze af en toe wel golfballen hadden in de tuin. Maar dachten, nou, die zijn zelf aan het golven geweest. Maar ja, een jaar later vonden we ze weer. Dus ja, dan was de vraag, ja, hoe komen die daar?
11: Ik had laatst de paardenbak gevlakt, alles weer netjes. En de volgende dag loop je daar dan weer. En dan een golfbal.
1: Volgens ecoloog Jan Doeverdans zouden kraaien wel eens verantwoordelijk kunnen zijn voor het verplaatsen van de golfballen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
12: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
13: Met meer meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
12: Check werkerbijwagenborg.com.
14: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
12: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
15: Flexibele banken, kasten, tafels en voor thuis. Zeg maar hoe je het hebben wilt. Met de moderne musteringcollectie van Mulders Meubeldorp in Frieschelo is alles mogelijk. Neem jouw maten mee en check het zelf.
16: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
17: De Ochtendploeg.
18: Met Edwin Paspeer.
19: Goedemorgen, de Nijmeegse Vierdaagse is vannacht begonnen. Om 4 uur het grootste wandelevenement van ons land. Met natuurlijk ook Groningse lopers. Nou, laten we zo meteen maar eens even gaan bellen. Radio Noord.
20: Goedemorgen.
21: Goedemorgen, Edwin.

0: Mark Ronson en de stem van Amy Winehouse en Valerie. Het is 8 minuten over 7:30. Ons Lap het Vuur gaat over wandelen vandaag. En niet heel toevallig, want de Nijmeegse wandelvierdaagse is weer van start gegaan. De vierdaagse moet ik zeggen eigenlijk. Sikko Dijkema, het gaat ons weer, doet al voor de 20ste keer mee. En hij begon vanochtend vroeg aan zijn eerste kilometer. Sikko, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Hoeveel kilometer ben je onderweg inmiddels?
1: Ik zit nu op 21 kilometer. Oh, dus 2 vijfden.
0: Dat is best snel al.
1: Ja, het gaat lekker snel, snel, snel. Ja, goed mooi.
0: Ja, 2 vijfden betekent dat je de 50 kilometer loopt.
1: Ja, uiteraard. Is maar 1 afstand, hè, 50.
0: Ja, en je mag op een gegeven moment toch naar 30 doorschakelen.
1: Ja, als ik volgend jaar 60 ben, maar dat ga ik dus niet doen, hè. Okay. Je moet 200 kilometer rijden, moet je ook 200 kilometer lopen.
0: Oh, ja, of niet, dat is een mooie stelregel, ja. Want ja. Je doet voor de 20ste keer mee. Wat maakt het nou dat je blijft terugkomen?
1: Verslaving, het is zo geweldig mooi. De sfeer, leuke mensen, mensen aan de kant. En het wandelen zelf natuurlijk, hè. Geweldig.
0: Ja, want is dat de combinatie? Niet alleen het wandelen zelf, maar ook het geheel eromheen.
1: Alles bij elkaar, ja.
0: En dat werkt ook
1: zo'n evenement. Ja, ik ben ook zo'n evenementje lopen, weet je wel. Hoe meer mensen, hoe leuker.
0: Ja?
1: Ja, ik heb al met zoveel mensen contact gehad. Mensen uit Limburg die bij de Belgische grens wonen. Ik zei, nou, ik woon bij de Duitse grens. En overal komen ze vandaan. Ik praat met iedereen. En geweldig, mooi.
0: Ja, want je hebt toch zelfs ook je vriendin ooit ontmoet, daar? Tijdens het wandelen?
1: Ja, tijdens het wandelen, in Sinalo.
0: Oh ja.
1: Niet in Nijmegen. Nee. Zij loopt geen Nijmeegse, nee.
0: Maar hoe ging dat dan? Je was aan het wandelen en je raakte aan de praat en ze is nooit meer weggegaan?
1: Ja, eigenlijk, ja, dan komt er, ik reed voor, achteruit de parkeerplaats in en zij vooruit, we zagen elkaar. En eerst was er meer mensen van onze wandelgroepje aan met haar gepraat. En ik dacht, ik pak mijn kans en op laatst heb ik met haar gelopen. En, ja.
0: En bingo.
1: Bingo! Ja,
0: maar je krijgt
1: altijd de hoofdprijs.
0: Ja, terecht. Ja. Maar je krijgt er dus niet zover dat ze de Nijmeegse Vierdaagse met je loopt.
1: Nee, ze vinden het te massaal en met het warme weer hou ik zo niet zo van.
0: Nee. En jij loopt dan alleen of loop je wel met een groep?
1: Nee hoor, ik loop nou alleen, maar ik ben al mensen van PostNL tegengekomen en ik loop zelf voor wandelclub De Boomzager, dus ik ben al boomzagers tegengekomen. Dus ik kom iedereen tegen en dan loop ik met die, dan loop ik met die. Hey, praatje maken. Ja.
0: Wandelclub.
1: En als het me niet bevalt, dan zet ik even een sprintje en dan ga ik weer harder en dan zeg ik mooi.
0: Want De Boomzager, dat klinkt meer als een slaapclub.
1: Nee, dat is het zeker niet. Dus, Jan van Vulpen is de boomzager, dat is een man van dikke 2 meter en die staat overal bij de kant elk jaar. En dan, nou ja, je weet wel, biertje de boy. Ja, daarom staat hij op de strategische plek, 4-5 kilometer voor de finish.
0: Maar ik neem toch niet aan dat jij zo tijdens die 4-daagse al te veel alcohol naar binnen werkt? Dat hou je dan toch niet vol?
1: Nee, niet veel. Nee hoor. Nee. En alleen op het laatst hoor. Anders ook niet.
0: Ja, precies. Nee. Ja. En dan is de chronische Vierdaagse.
1: Je moet je verstand op.
0: Ja, precies.
1: Ja, de chronische Vierdaagse loop ik ook nog. Ja.
0: Oh, die loop je ook nog?
1: Zeker. Ja, ik heb al straks een weekje vakantie en dan loop ik de chronische Vierdaagse ook nog.
0: Ja, begin augustus is die daarover trouwens over een uurtje meer in onze uitzending. Hoe laat denk je aan te komen vandaag?
1: Oh, als ik zo doorloop, dan kan ik om 1 uur wel binnen zijn. 1:30, 2. Maar ik zei, ik kom nog wel wat Heineken tegen. De boomzager, dus het zal iets vertragen.
0: En dan de beentjes omhoog?
1: Ja, beentjes omhoog. Eerst even op de fiets. Ik zit in Dukenburg, dat is ongeveer 20 minuten fietsen. Dus even lekker uitfietsen. En dan inderdaad de beentjes omhoog. Nou, even lekker douchen.
0: Ontzettend veel succes. Ja. Ik denk dat wij nog wel eens even met je gaan bellen deze week. Als je het leuk vindt.
1: Ja, ik vind het hartstikke leuk hoor.
0: Doe zeker. Dat. Bellen we weer.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dankjewel, Sikko. Ja.
1: Dag Edwin. Fijne programma.
0: Dankjewel.
1: Mooi.
0: En zometeen, vanaf volgend jaar worden de regels voor de bestrijding van invasieve exoten versoepeld. Nou, dat helpt. Hoor je straks. En Harma met het weer. Radio.

0: Arma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Nou, het ziet er best vriendelijk uit vanochtend.
1: Ja, zeker. Ja, mooi zonnebi. En die blijft ook wel de hele dag. Het zucht wat dat betreft heel vriendelijk uit momenteel. En nou, het is wel een beetje een frisse start best voor verdere provincie. En 9 à 10 graden in heel storen gaan. Dus ook dat het kwik nou op gaat lopen. En vanmiddag die wordt het met nu voor wat zo'n 20 tot 22 graden. En de wind wat motig komt nu uit het noordwesten. Maar dit loopt er vanmiddag even om. Er komt er meer bewolking. En vannacht een minimum van 14 tot 16 graden. En een dag met kans op een bui. Maar er is ook wel regelmatig zon. En met een motige tot krachtige noordwestenwind wordt 19 tot 21 graden.
0: Dankjewel. Vanaf volgend jaar worden de regels voor de bestrijding van invasieve exoten versoepeld. Jagers hoeven bij 23 uitheemse soorten, denk aan de wasbeer, de nijlgans of de grijze eekhoorn, niet meer te wachten op aparte toestemming van de provincie om in te grijpen. Dat klinkt als minder papierwerk, maar gaat het ook echt verschil maken? Ik ga praten met boswachter Jaap Kloosterhuis. Jaap, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Wat is nou een exoot eigenlijk precies?
2: Nou, een exoot is een soort die hier niet van nature voorkomt en die hier ook niet op eigen gelegenheid is gekomen. Hey, je hebt soorten die komen, wat je vroeger nooit zag, waar je tegenwoordig wel ziet. Die witte reigers, die zilverreigers, zag je nooit. Die zijn op eigen gelegenheid, langzamerhand, op eigen initiatief, hebben die hun leefgebied verplaatst. En nou komen ze hier ook voor. Dat is een nieuwkomer. Maar je hebt ook soorten die worden door mensen, expres of per ongeluk, meegenomen uit Zuid-Amerika, uit Azië, uit Afrika. Weet ik veel. Hier als huisdieren of als mooie tuinplant worden hier naartoe gebracht. En dan verspreidt het zich hier in de natuur.
0: En is dat erg dan?
2: En dan is het een exoot. Dat hangt er vanaf. In sommige gevallen is dat niet erg. Die kom je dan zo nu en dan eens een keer tegen. Maar je hebt ook soorten die nemen het helemaal over. Die nemen hele gebieden over. Denk bijvoorbeeld even aan die reuzenberenklauw. Ik noem maar eens een voorbeeld, daar hebben wij nogal last van. Die neemt gewoon vlakdekkend hele gebieden over. En dan noem je het een invasieve exoot. In de Waddenzee bijvoorbeeld, langs de hele Noordse kust, had je vroeger, als je op strand zat, had je van die scheermesjes, van die langwerpige schelpen. Hè?
0: Ja.
2: En dat waren tafelmesheften. Er waren een aantal soorten die kwamen hier van nature voor. Nou, die zijn er bijna niet meer. Die zijn helemaal verdrongen door Amerikaanse zwaardscheden. Dat is een soort, nou ja, de naam zegt al, komt uit Amerika. En die zijn per ongeluk met schepen, bulkwater van schepen hier naartoe gekomen. En die hebben zich langzamerhand vanuit de haven van Hamburg over de hele kust verspreid. En alle inheemse soorten verdrongen. En een Japanse oester, nog zo'n soort.
0: Maar is het, want dingen komen en dingen gaan, zou je ook kunnen zeggen dan. Is het dan erg dat bepaalde soorten verdwijnen als er andere soorten terugkomen?
2: Ja, dat...

0: dat is altijd een vraag. Hoe erg is het? Het punt is, soorten die hier van nature horen, die draaien mee in een radenwerkje. En natuur is heel ingewikkeld. Radenwerkje met allemaal tandwieltjes die in elkaar passen, dat noem je dan een ecosysteem. En als je iets meeneemt uit een heel ander deel van de wereld, daar zit een ander aantal tandjes aan, zullen we zeggen. Die draaien niet mee in het ecosysteem. En dat verzwakt dus uiteindelijk dat ecosysteem. En soorten die hier horen, die verdwijnen op die manier. Ja.
1: Nou mogen jagers dus bij 23 soorten, zei ik al, mogen sneller ingrijpen. Hebben daar niet bepaalde toestemming voor nodig. Gaat dat dan bij ons verschil maken?
0: Nou, in sommige gevallen, kijk, inderdaad, ze hebben minder papierwerk. In sommige gevallen zal het wat verschil gaan maken, omdat schieten bij wijze van spreken in sommige gevallen wel helpt. En in heel veel andere soorten werkt dat helemaal niet zoveel. Als je één individu wegschiet, dan wordt zo'n ruimte weer opgevuld door een volgende. Dus het hangt heel erg af per soort. Is het een zoogdier, is het een insect, is het een plant? Maar in dit geval gaat het dus met name om vogels en zoogdieren. Dat hangt heel erg per soort af wat het effect is van schieten. Ja. En in sommige gevallen zijn we een beetje aan de late kant.
1: Ja, want wat zou de beste oplossing dan eigenlijk zijn? Of is die er niet meer?
0: Nee, ja, die hebben in heel veel soorten hebben die beste oplossing al voorbij laten gaan. Maar dat moeten we wel onthouden voor andere problemen eventueel in de toekomst. Namelijk gewoon dat spul hier niet naartoe slepen. Dan als je het hier niet naartoe brengt en gewoon in het eigen gebied laat, dan krijg je er hier ook geen probleem mee. En dat geldt ook voor mensen die dingen in de tuin of in de vijver of zo hebben. Laat het daar, laat het in de tuin. We zien nog wel eens dat mensen snoeiafval bij ons komen brengen. Nou, dan zit daar, zien we bijvoorbeeld die Japanse duizendknoop. En dat, op die manier verspreidt het zich ook nog. En ja, dat is geen goed plan. Die Amerikaanse, of die reuze berenklauw bijvoorbeeld, ja, die is gewoon via tuincentra ooit eens in dit gebied terechtgekomen. En nu is het echt een plaag op heel veel gebieden.
1: Ja, kom daar maar eens vanaf, dan weten we alles van die duizendknop volgens mij. Ja. Dankjewel Jaap voor je toelichting.
0: Jo, mooi zo.
1: Mooi, boswachter Jaap Kloosterhuis was dat. Vergeet hardlopen, wandelen is voor mij veel gezonder, is ons lopend vuur. En zometeen hoor je een paar reacties op die stelling.

0: met Adders en Swinder.
1: Lopend vuur.
0: Ja, de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen, editie nummer 108. En over twee weken hebben we de Groningse Vierdaagse van 4 tot en met 7 augustus. En dat wel er ook heel veel hardloopevenementen zijn. Hè. Denk aan de run van Winschoten, de Groningen 4 mijl en veel andere zaken. Maar ja, vergeet hardlopen. Wandelen is voor mij veel gezonder. Is ons lopend vuur, Petra.
2: Ja, Kevin die wandelt heel graag. Elke ochtend maar liefst door Vinkhuizen voor het ontbijt. Wibina Huisman heeft ook gereageerd. Ze zegt, ik wandel elke dag 2 keer. Ongeveer 15 minuten. Ja, ik hou van wandelen sinds dat ik 7 ben. Altijd op een wandelvereniging gezeten.
0: Oh, wat leuk. Ja.
2: Maar nu loopt ze voor zichzelf. En Auke Polstra heeft de Nijmeegse Vierdaagse maar liefst 26 keer gelopen.
0: Zo.
2: En nu probeert hij toch elke dag 10 kilometer te wandelen als revalidatie na 2 rugoperaties. Maar hij geniet er wel elke dag van. En Cozy zegt, de een wil hardlopen, de ander rent. Weer een ander staat liever stil. Ik hou het bij stevig wandelen.
0: Stevig wandelen. Ja, een beetje doorstappen. Dat is wel verstandig inderdaad. 050-3188-288 is ons nummer als je mee wilt praten over de stelling in het lopend vuur. Vergeet hardlopen. Wandelen is voor mij gezonder. En stemmen doe je via rtvnoord.nl en de app van Noord. 92% van de stemmers is het ermee. Straks na achter praat ik over de komst van de eerste islamitische school naar Groningen. En nu Lost Frequencies en Yannick Deventry. En hoe heet dat weer?
3: As I go to anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm wishing on.

0: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale...

0: Het is nu 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
2: Ik denk dat dat heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
1: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. President Ortega van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. Dat zei hij in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. En ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4 uur het startsein. 5, 4, 3, 2, 1. Er doen ruim 45.000 mensen mee en deelnemers komen uit meer dan 70 landen. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.

0: is nu 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Volgens correspondent Saskia Konninger ging het om tientallen baby's.
2: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn en 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders.
1: De 19 verdachten kregen celstraf uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag er niet meer over. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, zegt deze teler.
3: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
1: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon goed.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedde.
7: Non-stop.

Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones zouden zijn neergehaald door luchtafweer op lange afstand. Bijna 100 drones werden dichter bij Moskou onderschept. Op sociale media gaan beelden rond van een vlammenzee bij de Russische e-commerce gigant Wildberries, dat door Oekraïne is getroffen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Zuid-Holland spant de kroon met 1750 drugsmisdrijven, gevolgd door Noord-Brabant met 1550. In Limburg daalde het aantal drugsmisdrijven licht. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend, daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. D66, VVD, CDA en PRO zijn het zat dat de met belastinggeld gefinancierde omroep keer op keer de regels aan zijn laars lapt. Onderwijsminister Rianne Letchert moet na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland. Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
2: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
1: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
2: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
1: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
4: Het is nu 10 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebruggen rijden krijgen binnenkort een boete. De Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. En Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord €4,5 miljoen voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en kans op wat buien. En ook morgen overdag veel bewolking en af en toe een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
6: Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio, bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1-app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen.

0: Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen de bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Vooral aan gebouwen, infrastructuur en machines werd minder uitgegeven. In vliegtuigen werd juist meer geïnvesteerd. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor het aantal werkdagen. Mei telde dit jaar 2 werkdagen minder dan in 2025. Het CBS ziet voor juni enige verbetering, doordat consumenten en producenten iets minder negatief waren over de economie. Een stichting eist minstens 15,7 miljoen euro schadevergoeding van toezichthouder ACM vanwege het faillissement van energieleverancier Flex Energie. De stichting benadeelde in actie vertegenwoordigt voormalige klanten die onder meer betaalde voorschotten kwijtraakten. Volgens de stichting had de ACM het bedrijf niet tot de energiemarkt mogen toelaten en ondanks signalen eerder moeten ingrijpen. De toezichthouder bestrijdt die beschuldigingen. Flex Energie voldeed volgens de ACM destijds aan de geldende vergunningseisen. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. Het zou onder meer om commandocentra, lanceerinstallaties en luchtverdediging zijn gegaan. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Ook werd in de straat van Hormuz een olietanker geraakt door een nog onbekend projectiel. De bemanning kon het schip verlaten en is volgens de Britse Maritieme Veiligheidsdienst veilig. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe Blauwe Dinsdag voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden.
1: Kon Groningen 1 al beluisteren via de radio, bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1-app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flex-energieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consumentenmarkt en stapt naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flex-energie bood energie aan via een prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet en zagen gedupeerde klanten niets terug van hun betaalde voorschotten. De claimorganisatie richt zijn pijlen op toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat flex-energie nooit een vergunning had mogen krijgen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. De Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen. En dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.

0: Groningen 1,
1: de hele dag. Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen de bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Vooral aan gebouwen, infrastructuur en machines werd minder uitgegeven. In vliegtuigen werd juist meer geïnvesteerd. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor het aantal werkdagen. Mei telde dit jaar 2 werkdagen minder dan in 2025. Het CBS ziet voor juni enige verbetering, doordat consumenten en producenten iets minder negatief waren over de economie. Een stichting eist minstens 15,7 miljoen euro schadevergoeding van toezichthouder ACM vanwege het faillissement van energieleverancier Flex Energie. De stichting benadeelde in actie vertegenwoordigt voormalige klanten die onder meer betaalde voorschotten kwijtraakten. Volgens de stichting had de ACM het bedrijf niet tot de energiemarkt mogen toelaten en ondanks signalen eerder moeten ingrijpen. De toezichthouder bestrijdt die beschuldigingen. Flex Energie voldeed volgens de ACM destijds aan de geldende vergunningseisen. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. Het zou onder meer om commandocentra, lanceerinstallaties en luchtverdediging zijn gegaan. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Ook werd in de straat van Hormuz een olietanker geraakt door een nog onbekend projectiel. De bemanning kon het schip verlaten en is volgens de Britse Maritieme Veiligheidsdienst veilig. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108ste Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe Blauwe Dinsdag voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen. Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten. Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta op en relax stoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
2: Het is nu 12 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Het geluid van Oost-Groningen. Lunchtijd.

Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen de bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Vooral aan gebouwen, infrastructuur en machines werd minder uitgegeven. In vliegtuigen werd juist meer geïnvesteerd. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor het aantal werkdagen. Mei telde dit jaar 2 werkdagen minder dan in 2025. Het CBS ziet voor juni enige verbetering, doordat consumenten en producenten iets minder negatief waren over de economie. Een stichting eist minstens 15,7 miljoen euro schadevergoeding van toezichthouder ACM vanwege het faillissement van energieleverancier Flex Energie. De stichting benadeelde in actie vertegenwoordigt voormalige klanten die onder meer betaalde voorschotten kwijtraakten. Volgens de stichting had de ACM het bedrijf niet tot de energiemarkt mogen toelaten en ondanks signalen eerder moeten ingrijpen. De toezichthouder bestrijdt die beschuldigingen. Flex Energie voldeed volgens de ACM destijds aan de geldende vergunningseisen. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. Het zou onder meer om commandocentra, lanceerinstallaties en luchtverdediging zijn gegaan. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Ook werd in de straat van Hormuz een olietanker geraakt door een nog onbekend projectiel. De bemanning kon het schip verlaten en is volgens de Britse Maritieme Veiligheidsdienst veilig. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108ste Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe, Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. En het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten. Met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 1 uur.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. De klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon goed.
6: Non-stop.

0: dag.
1: Het is nu 2:00. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en dat leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar hij wil ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en ook op de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout en de brand kan snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer. Er komt veel rook vrij. De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond om ramen en deuren te sluiten. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren de andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Een padel is een soort combinatie van tennis en squash. Wordt gespeeld in een padelkooi, omringd door glas en hekwerk. Het weer, flinke zonnige periode, met een vooral aan zee stevige noordwestenwind, is het 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. En morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen de bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Vooral aan gebouwen, infrastructuur en machines werd minder uitgegeven. In vliegtuigen werd juist meer geïnvesteerd. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor het aantal werkdagen. Mei telde dit jaar 2 werkdagen minder dan in 2025. Het CBS ziet voor juni enige verbetering, doordat consumenten en producenten iets minder negatief waren over de economie. Een stichting eist minstens 15,7 miljoen euro schadevergoeding van toezichthouder ACM vanwege het faillissement van energieleverancier Flex Energie. De stichting benadeelde in actie vertegenwoordigt voormalige klanten die onder meer betaalde voorschotten kwijtraakten. Volgens de stichting had de ACM het bedrijf niet tot de energiemarkt mogen toelaten en ondanks signalen eerder moeten ingrijpen. De toezichthouder bestrijdt die beschuldigingen. Flex Energie voldeed volgens de ACM destijds aan de geldende vergunningseisen. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. Het zou onder meer om commandocentra, lanceerinstallaties en luchtverdediging zijn gegaan. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Ook werd in de straat van Hormuz een olietanker geraakt door een nog onbekend projectiel. De bemanning kon het schip verlaten en is volgens de Britse Maritieme Veiligheidsdienst veilig. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe, Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 3:00.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten bij de oefening. Bij rellen in Bologna zijn de afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en leidde tot veel woede. Volgens de Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Goederen uit de door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft twee piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden waarschuwden dat de twee duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel zeker 8:00 voor hun dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een buitje. Minima vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon goed.
2: '80s en '90s.

Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen de bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Vooral aan gebouwen, infrastructuur en machines werd minder uitgegeven. In vliegtuigen werd juist meer geïnvesteerd. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor het aantal werkdagen. Mei telde dit jaar 2 werkdagen minder dan in 2025. Het CBS ziet voor juni enige verbetering, doordat consumenten en producenten iets minder negatief waren over de economie. Een stichting eist minstens 15,7 miljoen euro schadevergoeding van toezichthouder ACM vanwege het faillissement van energieleverancier Flex Energie. De stichting benadeelde in actie vertegenwoordigt voormalige klanten die onder meer betaalde voorschotten kwijtraakten. Volgens de stichting had de ACM het bedrijf niet tot de energiemarkt mogen toelaten en ondanks signalen eerder moeten ingrijpen. De toezichthouder bestrijdt die beschuldigingen. Flex Energie voldeed volgens de ACM destijds aan de geldende vergunningseisen. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. Het zou onder meer om commandocentra, lanceerinstallaties en luchtverdediging zijn gegaan. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Ook werd in de straat van Hormuz een olietanker geraakt door een nog onbekend projectiel. De bemanning kon het schip verlaten en is volgens de Britse Maritieme Veiligheidsdienst veilig. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108ste Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe, Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden.

0: Het is nu 4 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren waren steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Er zijn van de gevaarlijkste routes. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. Een man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Twee piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden land in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om

0: nacht rust.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen de bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Vooral aan gebouwen, infrastructuur en machines werd minder uitgegeven. In vliegtuigen werd juist meer geïnvesteerd. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor het aantal werkdagen. Mei telde dit jaar 2 werkdagen minder dan in 2025. Het CBS ziet voor juni enige verbetering, doordat consumenten en producenten iets minder negatief waren over de economie. Een stichting eist minstens 15,7 miljoen euro schadevergoeding van toezichthouder ACM vanwege het faillissement van energieleverancier Flex Energie. De stichting benadeelde in actie vertegenwoordigt voormalige klanten die onder meer betaalde voorschotten kwijtraakten. Volgens de stichting had de ACM het bedrijf niet tot de energiemarkt mogen toelaten en ondanks signalen eerder moeten ingrijpen. De toezichthouder bestrijdt die beschuldigingen. Flex Energie voldeed volgens de ACM destijds aan de geldende vergunningseisen. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. Het zou onder meer om commandocentra, lanceerinstallaties en luchtverdediging zijn gegaan. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Ook werd in de straat van Hormuz een olietanker geraakt door een nog onbekend projectiel. De bemanning kon het schip verlaten en is volgens de Britse Maritieme Veiligheidsdienst veilig. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe, Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

0: Het is nu 5:00. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging. Hij wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. Afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Het is een van de gevaarlijkste routes. Volgens de UNHCR zijn dit jaar bij reddingsoperaties al meer dan 2100 migranten gered. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. Een radicale dierenactivist die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde, is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding, hij is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Het weer, geregeld zon, aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking, kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs

0: mooiste muziekmix hoor je bij ons.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
2: That's weird.

Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen de bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Vooral aan gebouwen, infrastructuur en machines werd minder uitgegeven. In vliegtuigen werd juist meer geïnvesteerd. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor het aantal werkdagen. Mei telde dit jaar 2 werkdagen minder dan in 2025. Het CBS ziet voor juni enige verbetering, doordat consumenten en producenten iets minder negatief waren over de economie. Een stichting eist minstens 15,7 miljoen euro schadevergoeding van toezichthouder ACM vanwege het faillissement van energieleverancier Flex Energie. De stichting benadeelden in actie vertegenwoordigt voormalige klanten die onder meer betaalde voorschotten kwijtraakten. Volgens de stichting had de ACM het bedrijf niet tot de energiemarkt mogen toelaten en ondanks signalen eerder moeten ingrijpen. De toezichthouder bestrijdt die beschuldigingen. Flex Energie voldeed volgens de ACM destijds aan de geldende vergunningseisen. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. Het zou onder meer om commandocentra, lanceerinstallaties en luchtverdediging zijn gegaan. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Ook werd in de straat van Hormuz een olietanker geraakt door een nog onbekend projectiel. De bemanning kon het schip verlaten en is volgens de Britse Maritieme Veiligheidsdienst veilig. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe Blauwe Dinsdag voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden.

0: Het is nu 6:00.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. De man die vastzat voor doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. De gedode Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden, in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. De servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk, maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen, dan bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij 2 dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. De mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

morgen zijn, kijk snel alweer op die telefoon. Dan kreeg ik voor een vergrijlde kapbram. Het is waarschijnlijk heel belangrijk en misschien ben ik ouderwets.

0: Het is nu 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag drie aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren drie keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken skutjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Er was er dus een etenpiraat, Trekker Johnny. En praten voor de radioman, dat kon hij. Overdag was hij boerenknecht en dan reed hij op een trekker. Maar s'avonds in de band, vlot praten, geen gemekker. Met af en toe een pilsje, want anders klonk het droog. Vanuit die antenne, zo'n

In ieder dorp, in oost, in west, in noord of zuid, zette iedereen de televisie s'avonds gewoon weg uit. Want Johnny draaide platen, uur na uur na uur. Voor tantes, neven, vrienden, of voor een goede buur. Ook aan de PTT'ers bood John soms plaatjes aan. En dat was niet zo handig, het was...

chauffeur kende zijn naam. Ging op een avond drukpeilend achter Johnny aan. Maar John verliet de band die avond wat te vroeg. Want hij moest nog even het veld in met trekker en met ploeg.

0: dag.
1: Het is nu 9 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat opgegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media-platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is nu 11 uur. Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen is het eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt om sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard.

0: Het is nu 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur... net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet

aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de zaak er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10:00, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden al gelost, werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkracht.